0: ziet er een beetje lekker vlot en zo uit.
1: Hi, this is Ferry Maat and it's Pirate Time, a show for good alternative music on Wartburg Radio 96.5 with Gunnar Leonard.
2: Mr. Paul McCartney.